0: gol.
1: This was impossible. For Curaçao to make the World Cup was an impossible of impossibility.
2: Je weet op procent waarom ik voor Curaçao gekozen is door mijn moeder. Omdat ik niet weet hoe lang zij hier nog is. En haar droom was om mij nog te zien op WK.